jawa bibi biensi tusasire tusasire mukama katonda echipte kugwa jawa patre tusasire mukama katonda.

basaba buli omu akume waatuula bisa bwetandika tegenda kubeerayo atambula atambula kyekimu ne bannamawulire abalese kamera tusiteeke mu kifo ekigenda okubeera ne tusuŋŋana sukaana kwebaza.

basaba buli omu agume watuula essabu etandika tegenda kubeerayo atambulatambula kyekimu ne bannamawulire abalese kamera mustiki mu kifo esigenda okubeera esuumanasuumana kwebaza